0: verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.

0: Thank you, Verbal.
1: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

grote vriendschap. Seriously, leave agency.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Martin.
4: Hallo
3: Martin!
4: Hallo, hallo, zeg mannetje van

Een nieuwe week is begonnen. Roxy Music was dat. Same Old Scene uit 1981. Met in de hoofdrol de Roland CM78. Elektronische drum. Maandagochtend. Martin's Music Show. Goedemorgen.

Het was hun tweede en laatste hit. De Archies hoorde je Jingle Jangle uit 1970. Die andere heette Sugar Sugar. Fleetwood Mac daarvoor van het legendarische album Rumours uit 1978. You Make Loving van. En The Walkers was de eerste. Oh Lonesome Me uit 1974. Origineel van Don Gibson. Een nostalgische hit in de ochtendspits bij Seabreeze.

Hey, hallo. Dit is Martin's Morning Music Show. Freddy and the Dreamers draaiden uit 1963. If you gotta make a fool of somebody, kun je tegenwoordig niet meer maken. Krijg je een comité aan de deur. Rooks Family daarna, Get Yourself a Ticket uit 1969. En Paul Revere and the Raiders was de laatste. Kicks uit 1966. Bijna 7:30 AM, 13:95. Je bent weer in 19 toen.

telkens maar in het gareel lopen. Rocky Burnett was dat, Tired of Towing the Line uit 1980. Kim Wilde hadden we daarvoor, You Keep Me Hanging On uit 1987. Origineel van Diana Ross en de Supremes. En de eerste was van Vof de Kunst. Oude Liefde Roest Niet uit 1984. Je bent bij Seabreeze met muziek uit de tijd dat er nog muziek werd gemaakt.

Je kan zo in een talkshow. Hij is tenslotte een expert. Een deskundeloog. Alidus Hidding was dat samen met de Time Bandits. En I'm specialized in you uit 1983. De Beach Boys daarvoor met Darling uit 1968. En de eerste was van LaBelle. Lady Marmalade uit 1975. Skilo heb ik nog voor je met I Wish uit 1996. En Jackie Graham en David Grant met Nathan uit 1986. Dank voor de klandizie en heel veel plezier.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Maxi Priest 1990. Het is maandagochtend. Het weekend is weer voorbij. Close to you. Kom close bij de radio, vrienden. Het is weer tijd om aan de slag te gaan. Maandag. Goedemorgen.

hebben we er weer zin aan? Ja, ja, ja, ik wel natuurlijk. Martin van Kampen, weer bedankt voor de Money Music Show hiervoor. Straks de nieuwe Morgenster en oude nieuwsfeiten. Ja, ja, en 20 voor 9 de oplossing Morgenster. Je weet het, we gaan koffie drinken, we gaan met z'n allen ontbijten. En jij moet uit bed, kom op, hup, joe. En jij kunt gewoon weer even een beetje rustig aandoen op deze maandag, vrienden. Het is trouwens 31 augustus en dat betekent dat 52 jaar geleden er een einde kwam aan de zeezenders. Volgens mij is er een manifestatie in Hoek van Holland in Rockard. En daar is het museum en daar is alles te doen rondom die zeezenders. Vrienden.

Ja, ik kan het niet zo mooi zingen. Lush Life Giving Me a Crush. Je hoorde natuurlijk Zara Larsson, kwam uit Zweden. Dus ik geef gewoon 12 points voor dat liedje, vrienden. Maandagochtend, ik weet het, is altijd een klein beetje een hard gelach om weer helemaal in je ritme te komen.

Lekkere disco in een nieuw jasje. Oftewel 2019 is disco nog springlevend. Je hoorde The Weeknd met het prachtige Blinding Lights. Van 2019 gaan we naar de 60s met Petula Clark. En wel 1967 om precies te zijn. Na deze plaat krijgen we de nieuwe opgave Morgenster. Why?

Blijft een kippenvelplaat uit de 60s. Petula Clark hoorde je met het prachtige This Is My Song. En dat brengt ons bij... Ja, we zijn weer toe aan de Morgenster. We zijn op zoek naar een groep in 1974 opgericht door Piero Cassano, Aldo Stellita, Carlo Marale en de zangeres Antonella Ruggiero. Die werd het boegbeeld van die groep. Ze hadden hits in de jaren 70 met Perun, Ara d'Amore en Saulo Tu. In 1979 deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem met het nummer Radio di Luna en behaalden daar de 15e plaats. Hun grootste succes echter hadden ze in 1986 met een plaatje die heette vrij vertaald Ik hoor je. Straks om 20 voor 9 krijg je de oplossing. Wie zoeken wij? Ja, eerst weer muziek. Hier is Bruce Chan.

vaste klanken ebben weg van de Police. Het is net een beetje app en dan heb je weer vloed. En dan blijft het gewoon app. Every breath you take. We gaan straks kijken naar de natuurlijk de nieuwsfeitjes. De oude nieuwsfeitjes wat er allemaal gebeurt op deze 31 augustus. Maar we gaan weer terug naar de jaren 70.

There's a bad moon on the rise. Natuurlijk hoor je Creedence Clearwater Revival. Maar we lopen een beetje uit, vrienden. En we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. En wat gebeurde er allemaal op deze dag? We gaan terug naar 1913. Mede uit publiciteitsoverwegingen voor hun elektrische apparaten richten Gerard en Anton Philips de Philips Sportvereniging op voor al hun personeelsleden. 1940, de eerste uitgave van de verzetskrant Vrij Nederland. 1948 tot 1948 werd er op 31 augustus Koninginnedag gevierd. En na het aftreden van koningin Wilhelmina werd deze viering verplaatst naar 30 april. Dat was natuurlijk de verjaardag van koningin Juliana. 1970, tijdens het bezoek van de Indonesische president Suharto aan Nederland, bestormde een groep van 33 Zuid-Molukkers de Indonesische ambassade in Wassenaar. 1974 dan, het laatste nummer van het dagblad De Tijd verschijnt en het blad wordt voortgezet als weekblad. En dan 1974 nog steeds, de antipiratenwet, de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal stoppen met uitzenden. En dan het laatste bericht, 1986, het Sovjet-passagiersschip Admiraal Nakimov komt in de Zwarte Zee in botsing met het vrachtschip Potjervasev. Er komen 398 mensen om het leven. Ja, dat was mijn laatste bericht. En hier is Aspen Lind.

dit blijft geweldig. Dit werk in 1972. Het album The Guitar Man, de gelijknamige singletrack. Ik zei het al even, geschreven door David Gates. We lopen uit als een sneltrein, maar we moeten naar de oplossing van de morgenster. Weet je nog, we zoeken die groep, opgericht in 1974, met die dame Antonella Ruggiero als boegbeeld. Ja, wie was die band met die hits Per Un Amore en Solo Tu? Was natuurlijk Mattia Bazar. Ja, iedereen had dat volgens mij. Ik weet het zeker. Ja, die had het goed. Ja, zeker had hij het goed. Natuurlijk had hij het goed. Dus we gaan gewoon lekker luisteren naar de grootste hit van deze Italiaanse band. De morgenster van deze maandag 31 augustus. Hier is ze met Ti Sento.

Britney Spears dacht inderdaad allemaal dat ze crazy was. Maar ze is up and running, vrienden. En je hoorde haar natuurlijk uit 1999, vlak voor het millennium. Ja, jarenlang onder het zwaard van haar vader, die de zeggenschap had over al haar geld en ook een beetje controle had over haar leven. Gelukkig dat ze dat in ieder geval achter haar kan laten. Ze doet nog wel eens vreemde dingen, maar ach, dat doen we toch eigenlijk allemaal wel eens, vrienden. We lopen een beetje naar het einde van de show eruit op maandagochtend. We gaan terug naar 1985. Bruce Springsteen stond in de spotlights met zijn Born in the USA Tour. En ik draai daarvan I'm on Fire. Hey.

stond er weer alleen voor. Atje van den Berg, hij verliet Vandenberg. Je weet nog, de band van Different Worlds en Burning Heart. En hij richtte Whitesnake op. En daar kwam dit Here I Go Again, 1987. Heerlijke muziek, nog één vocale vrienden. En dan is dit programma weer voorbij. Maar eerst weer luisteren, hier is Queen.

Ja, ja, ja. You're my best friend. Jullie zijn allemaal mijn vrienden. Je hoorde Queen natuurlijk van het album Night at the Opera. En dit programma is daarmee aan een einde gekomen. Want het zit er weer op voor de eruit, vrienden. En straks na het nieuws van 9 uur, dan gaan onze programma's gewoon door. En morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel. En dan neemt hij je gewoon weer mee naar de dinsdag. Ik ben er aanstaande donderdag weer voor de eruit met Anne Zijlstra. En uiteraard stoppen wij traditiegetrouw met de manier met de sick. En hier is James Last en Disca.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,5. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5. 4, 3,
3: 2, 1. Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Egbert Maathuis.
4: The greatest music ever made. Classic hits.
5: Seabreeze. Seabreeze AM.

Man of Action, het Referees Orchestra. En ja, 31 augustus 2026 zijn we nu. En in 1970 was het de dag dat de muziek stopte. Natuurlijk, de tune van Radio Noordzee, waar ik heel veel mee had. Maar dat vertel ik later nog wel. En natuurlijk Radio Veronica en noem het allemaal maar op wat er gebeurde op die dag. En ja, ik vond toch dat we daar wel aandacht aan moesten besteden. En dat doen we natuurlijk overal. Het museum in Hoek van Holland besteedt er vandaag heel veel aandacht aan. En collega Wim de Groot van Radio Cyprus is daar vandaag ook aanwezig om te vertellen over zijn tijd dat hij op zee zat. En ja, het zijn allemaal van die leuke dingen. Lees er maar eens uitgebreid over. Op internet is en de social media is heel veel te vinden. Maatwerk in de muziek is het tot 10 uur vandaag. En de tweede, 1974, Spooky and Sue. Ook uit die tijd, Swinging on a Star.

van Conway Twitty en You Made Me What I Am. 1974, ja, een beladen dag, die 31ste augustus. Een vriend van mij, Dick de Graaf, was DJ aan boord van de Noordzee. En ja, vandaar dat ik daar ook wel wat meer mee heb natuurlijk. Ik heb een nummer geschreven ooit voor een school uit Monster, die meedeed aan een wedstrijd voor scholen. Ook over datzelfde Noordzee natuurlijk. En ik trad in die tijd op als Eddie Mathieu met allerlei nummers. En ook dat was vaak te horen. Zeker bij vriend Dick de Graaf natuurlijk. Die dacht, het is wel leuk. En in Dreammaster was ik wel eens te gast. Altijd heel leuk om dat soort dingen te doen. En ik ben ook nog mee geweest in 1973 met de Austin 7 Club van Rob van der Palm uit Rotterdam. Dat was een aantal minis die door, nou in ieder geval Zuid-Holland heel erg reden, om maar leden te werven en te zorgen dat Noordzee in de lucht kon blijven. En toen heb ik een lied geschreven. Hey DJ van Noordzee. En dat uitgebracht. En dat werd toch nog met enige regelmaat gedraaid op de zender. En het was dan leuk als ik in die auto reed. En dan hoorde ik mezelf op de radio. Ja, dat is altijd wel aardig natuurlijk. Ik heb die opname gelukkig nog. Het is een hele oude, maar misschien toch wel aardig om te luisteren. 1973 dus toen. Hey DJ van Noordzee.

het blijft toch leuk om dat gedaan te hebben natuurlijk. 1974, ja, een beladen jaar. En zeker die 31 augustus. Maar de muziek was heerlijk. The Cats, Be My Day.

blijft toch een eerder nummer. Be My Day van The Cats. Allemaal uit de jaren 70. Ja. En iemand vroeg me net, je zei net dat je met de Austin Mini Club de minis door de provincie reed, door Nederland, althans aan de Noordzeekust, om leden te werven die Noordzee in de lucht wilden houden. Hoe ging dat dan precies? Nou ja, je rijdt met een hele groep. We hadden een hele file van auto's, allemaal minis. En soms met enorme reclameborden op een aanhangertje erachter. En we slepen s'nachts op campings in bungalowtenten. Ja, met z'n allen. Het was hartstikke leuk, moet ik je zeggen. Gewoon echt van die herinneringen. Zeker op zo'n dag als vandaag komt dat helemaal weer terug. En denk je, ja, het was toch wel heerlijk wat we deden. Jammer dat ze niet in op zee zijn gebleven. En er ook niet echt verder wat mee gebeurd is eigenlijk op die manier. Maar ja, zo gaan dingen soms. To Make My Love Beautiful. Dat is zeker gebeurd. Alex Harvey.

George Baker selectie natuurlijk. 1954, Sing a Song of Love. Weet je wat ik erg mooi vind? Don't Fear the Reaper, The Blue Oyed Cult.

Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Ja, ik werd gegrepen ooit door het nummer dat ik het op tv hoorde. En sinds die tijd ben ik fan. Ja, dat gebeurt soms. Ik stipte het even aan in het beginprogramma. De Rockart Museum in Hoek van Holland natuurlijk. Vandaag, zesde dag, augustus. De 31ste. En dat gaat natuurlijk over 1974. Om 12 uur gaat het museum open in Hoek van Holland. En om 13:30 vertelt Wim de Groot. Ja, collega Wim de Groot van Radio Siberis. Over zijn periode bij Radio Mi Amigo 272. En om 14:30 Leo Weijers. Natuurlijk over Radio Veronica. En uiteraard over zijn boek Radio Veronica 14 jaar hits uit zee. En om 15:30, Luc Boden vertelt over zijn periode bij Radio Dolfijn, Radio 227 en daarna. En om 17:00, einde van de zesde dag. Het is maar even dat je weer even op de hoogte bent. Misschien dacht je van, hé, ik wil er naartoe. Nou, je hebt de tijd nog. Ik ben dus tot 22:00, maar in de auto ben ik ook te horen. En je gaat gewoon rustig naar Hoek van Holland. Het wordt een hartstikke leuke middag natuurlijk. En wij gaan door. 1974, Bullet in Bullet, Mexico. I can't say goodbye.

Lekker en Rosie van Neil Diamond uit 1970. Het komt van zijn zesde studioalbum Taproot Manuscript. Hey, luister naar Maatwerk in de Muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je. En we gaan naar Louis Lane. It's the first time.

De Lois Lane, It's the First Time. En dat is niet zo'n grote stap in de platenwereld, in ieder geval bij mij in de muziekkast. Olivia Newton-John, I Honestly Love You.

Olivier Newton-John, I honestly love you. We gaan naar België. Hij werd geboren op 31 december 1937 in Brugge. Ik heb het over Norbert van Slambroek. Hij was een bekende Belgische pionier van de vrije radio's. Hij was zanger, regisseur en deed heel veel dingen meer. Maar als zanger ken ik hem in ieder geval. En een van zijn mooiste liedjes was het liedje van Marianne. Laten we daar eens naar gaan luisteren.

Is Everybody Happy van Jackpot uit 1974. Maar in ieder geval niet van 31 augustus 1974. Want toen waren we helemaal niet happy met het verdwijnen van de zeezenders. The day the music died. This time I know it's for real. Donna Summer.

last time. I know it's for real. Donna Summer. En ik kijk op de klok. We zijn toe in het laatste nummer bij Maand Werken de Muziek op deze maandag, de 31ste augustus 2026. En we hadden het voornamelijk over 2000. Nee, over 1974 natuurlijk. Ja, 31 augustus. Het blijft een bijzondere dag. Ik moet zeggen dat ik het toch wel leuk vind dat ik daar onderdeel van heb mogen uitmaken. En dat zijn van die herinneringen die toch heel bijzonder blijven. En er zijn heel veel mensen die herinneringen hebben aan die tijd. Ik wens ook dat Veronica op het strand van Scheveningen terechtkwam. En dat ik daar met mijn ouders naartoe ging. Want we luisterden ook daar natuurlijk altijd naar. En ik wilde dat toch wel meemaken. Allemaal van die dingetjes. En vergeet het niet, hè, vanmiddag ben je in de buurt van Hoek van Holland. Ga naar Museum Rockart. En collega Wim de Groot is daar in ieder geval vanaf 2:30 om een verhaal te vertellen over zijn tijd op zee. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En ik hoop dat je het een beetje leuk vond vandaag. De Walkers.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: This will be the day that I die. Ja, het is 31 augustus, luister vrienden. En 1974 wordt nog altijd gezien als de dag dat de muziek helemaal stopte eigenlijk. En doodging in ons kleine kikkerlandje. En ook in België en ook in Engeland. En gaan zo maar door. Ja, het is wat.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Ja, ik zei het al. Het is vandaag 31 augustus. En dat is zo'n dag dat je toch altijd weer een stukje herinnering moet hebben aan het vroegere Veronica, Radio Noordzee, Radio Miamigo en ga zo maar door, Radio Caroline ook en Radio Atlantis, wat dacht je daarvan? Allemaal zenders die op 31 augustus 1974 noodgedwongen moesten verdwijnen, want minister Harry van Doren die had een amendement getekend dat de zeezenders gewoon niet meer mochten en dat alle medewerking aan zeezenders enorm strafbaar ging worden. Het was het al, maar het was het eigenlijk het punt dat het helemaal zou gaan gebeuren. Radio Caroline verhaalde trouwens die dag haar schip de Miamigo van de Nederlandse kust naar de monding van de Theems voor de kust van Engeland en ging door met het uitzenden. Ja, die trokken zich er helemaal niks van aan. Ondanks de grote risico's dat ze ook daar zouden worden opgepakt. Ja, het is allemaal wat, hè. Radio Veronica kende inmiddels een geschiedenis op dat moment van 14 jaar van op de Noordzee. En vanaf twee verschillende radiozendschepen. Het is allemaal wat. Straks meer daarover.

Ja, run away van Del Shannon. En dat is een plaatje uit 1961, luister vrienden. En dat was ook zo'n beetje de beginperiode van het toenmalige Radio Veronica. Ja, ze begonnen destijds in 1959. Want toen waren er enkele heren, een radiohandelaar, een zakenman en een elektrotechnicus. Dat was Henk Oswald, die richtte in oktober 1959 de VRON op, de Vereniging van Vrije Radioomroepen in Nederland. Echter, voor commerciële radio was er in Nederland in die tijd nog geen plek. En daarom wilden de heren vanaf een schip buiten de territoriale wateren een zender gaan beginnen. En dat is ook gelukt. Ja, het allereerste Veronica-schip was een feit.

0: een van de vele artiesten uit ons kleine kikkerlandje, Luisterinde, die zijn carrière te danken heeft gehad destijds aan Radio Veronica.
1: Radio Seabreez AM.
0: En tegenwoordig doet hij nou wel eens wat voor Radio Seabreez. Dat is toch fantastisch. Overigens, ja, de heren Oswald en consortium, die dachten van, nou, we moeten even een klein testuitzendingje doen. Dat hebben ze gedaan met een enorm klein zendertje, want het was natuurlijk zo illegaal als men kon. En dat hebben ze op een gegeven moment van een bootje op de Loosdrechtse plassen hebben ze dat uitgezonden. Tenminste, bij mijn weten. Ja, dan in april 1960 lieten de heren een oud lichtschip, de voormalige Borkum Riff, omdopen tot de Veronica vanuit de haven van Emden. Ja, die werd hier naar een plaats op de Nederlandse kust gesleept. Er had nog heel wat voeten in de aarde, want die Duitsers die wilden die boot niet laten gaan. En toen is op een gegeven moment een van de heren er naartoe gegaan, Oswald onder andere, en die heeft gezegd van, zijn jullie helemaal gek in de oorlog? Hebben jullie dingen van ons ingepikt? Nou, is het zo dat wij die boot allemaal nu terug wilden hebben. Terug met het schip, nu!

heerlijke Tommy Rowe, Jam Up en Jerry Tijd uit het grijze wijze verleden van de beginperiode van die roemruchtige zender Radio Veronica. Het is allemaal wat. Ja, het is wat. In het prille begin werden de programma's trouwens van de toenmalige Veronica in een studio in het Nederlands Filmlaboratorium in Amsterdam opgenomen. Dat waren de allereerste programma's. Het ging als volgt. Er was een programmamaker en die las de teksten voor en die werden op één band opgenomen. En later werd er door een andere technicus die deed daar de muziek tussen zetten en de reclamespots en gaan ze maar door. Ja, het is allemaal wat. Vroeger maakten ze op een andere manier radio dan dat het tegenwoordig allemaal gebeurt. Toen elektrotechnicus Oswald, een van de initiatiefnemers trouwens financieel en juridisch in de knel raakte, werd besloten om de landstudio's te verhuizen naar Hilversum. De panden van de gebroeders Verwij, die in november van dat jaar de leiding van de radiozender overnam aan de Herenstraat in Hilversum, ja, en ook aan de Zeedijk, die waren met elkaar verbonden via een binnenplaats en het zogenaamde Bumaplein. Hé, dat is wel verdacht die naam. Maar ja, goed, zo heette dat. In ieder geval, ze kwamen terecht op de Zeedijk 27A. En ze hadden eerder onderdak geboden aan een koster van een christelijk gereformeerde kerk die aan de overkant van het straatje stond. Ja, het is allemaal wat, hè. Allemaal veranderd, hoor. Als je daar komt, dan kun je dat allemaal niet meer terug. Het is verschrikkelijk geworden.

Hello Shapiro en Walking Back to Happiness Again. Ja, dat doen we zeker hoor, zeker weten. Ja, met een paar items welke we hier hebben over de vroegere piraat Veronica. Was het een piraat? Nee, het was een zeezender. Later kwam Radio Noordzee erbij, kan ik ook nog wel wat over vertellen. Maar in ieder geval, in de jaren 60, begin jaren 60 hadden ze op de Zeedijk in Hilversum een pandje. En dat was een enorme rotzooi daarbinnen. Als je er binnenkwam, dan stonden er overal in de gangen en dergelijke stond apparatuur opgesteld. En jongens, wat ze daar hadden en alle plaatjes die ze hadden, dat stond daar maar in de gangen en je brak je nek erover als je er binnenkwam. Het was een rokerige en rommelige ruimte aan de Zeedijk in Hilversum. Je kan het nou trouwens niet meer terugvinden, want als je nou in Hilversum bent, dan zie je dat pandje niet meer zitten. Want er staat namelijk een enorm groot gebouw, dat noemen ze het Hilvershof. Daar ga ik straks ook wat over vertellen. Het hele land, uit het hele land kwamen luisteraars over naar de Zeedijk in Hilversum. Ze werden enorm bekend daar in Hilversum. Want ja, mensen wilden graag mensen zien als Joost en Draaier, Jan van Veen, Giel Montagne en anderen. Tineke bijvoorbeeld, die zat er ook bij en gaan ze maar door. Ze hadden gehoord op de radio dat die allemaal daar opgenomen werden, die programma's. En ze dachten, nou, we gaan er even lekker kijken. We gaan eens kijken of we binnen mochten komen. En dat lukte ook.

0: liedje wat geschreven is door Pierre Cardinale als vader Abraham. Ja, speel nog een liedje, orgelman. Anneke Grunlo en Ronnie Tober waren dit. Ja, we gaan weer even terug naar het tijdperk van de zeezenders van Radio Veronica onder andere. In het begin, ik heb het net al verteld, werden de teksten op een bandje ingesproken waar later de muziek tussendoor gezet werd. De reclames die stonden elk weer op een andere tape. En ja, die tapes, dat was allemaal wat, want dat moest dan weer teruggedraaid worden en dat moest dan weer opgenomen worden en ga zo maar door. En het was dan allemaal een beetje, ja, een beetje hand en ja, een beetje, ja, moet ik ervan zeggen, een beetje amateuristisch opgesteld eigenlijk bij Veronica destijds in de beginperiode. Ja, later werd ook het programma van Gerard de Vries die erbij kwam, de jukebox opgenomen. En ja, dat gebeurde in een andere studio die bovenin zat. En ja, dat studiootje, dat heel klein studiootje op zolder, het lijkt wel de studio 3 van Radio Seabreeze. En in ieder geval, die had uitzicht op het dak van een smederij die ernaast staat. Want het pand staat tegen een smederij, dat moet je zich voorstellen. Ja, het programma van Gerard de Vries, de jukebox, werd dan voorgelezen. En na het voorlezen gooide hij de briefkaarten die hij kreeg. Want hij kreeg er heel veel. Mensen vonden het prachtig om een verzoekje aan te vragen bij die jukebox. Die gooide hij dan weer in de prullenbak en gaan ze maar door. Later werd de jukebox overgenomen door Stan Haag trouwens. Ja, zoals Gerard de Vries zei, behind your back stands the prullenbak. Ja, het is allemaal. En hij kon er altijd wel van. Maar als je langskwam, dan mocht je in ieder geval binnenkomen. Dan mocht je ook nog de groeten van Gerard doen aan familieleden, kennissen en ga zo maar door.
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Polderman.

we blijven er nog even bij. Radio Veronica, laatste vriendin. Dit was trouwens Manfred Mann met Sammy de Suburban, Mr. James. Maar in ieder geval halverwege de jaren 60 kwam de Hilversumse projectontwikkelaar Matser met het plan voor het Hilvershof in Hilversum. Een enorm groot overdekt winkelcentrum tussen de Hilversumse Groest en de Zeedijk in. En ik kan je vertellen, dat is een enorme oppervlakte. Ze wilden daar diverse panden op de Zeedijk daarvoor overnemen. De gebroeders Verwij, die hadden daar wel oren naar. En mede omdat Radio Veronica aan de Zeedijk uit zijn jasje groeide. Ja, en niet alleen daarvoor, hè, want er werd ook heel wat geld voor betaald voor het oude pandje van Veronica. Reken maar van yes. Ze vonden een geschikt pand aan de Utrechtse weg nummer 16 in Hilversum. Het zogenaamde Lapershoek. De gebroeders Verwij hadden hier eerst een handelsonderneming Universum willen gaan vestigen. Maar daar stak de gemeente Hilversum een stokje voor. Dus Lapershoek werd na een ingrijpende verbouwing in 1969 het nieuwe onderkomen van het radiostation Radio Veronica. De studio's op zolder die moesten uiteraard geluidsdicht zijn en er kwam geheel nieuwe apparatuur in te staan. Op de Zeedijk waren de mengpanelen nog zelf gebouwd. Ja, het was allemaal een beetje behelpen daar, wat ik al zei, voor die tijd. In ieder geval, ja, de nieuwste apparatuur die kwam daar allemaal op het Lapershoek staan. Ze waren daar heel erg blij mee. Ja, ook de kermisklanten die zijn door Radio Veronica destijds groot geworden. Onder andere met Circus Rens.

Pam. Ja, lekkere plaatje van, hoe kan het ook anders, de kermisklant Circus Rens. Dat was het nummer wat ze daar gespeeld hebben. Dat wordt nog altijd gebruikt als je naar Circus Rens toe gaat. En ja, luister vrienden. Op een gegeven moment was het zo dat Willem van Kooten, die was daar ook. En die werd daar benoemd als programmaleider bij Veronica. En ja, toen zei de heren van Wijgen, ja, maar eens even een keer in Amerika kijken. En kijk maar eens hoe daar radio gemaakt wordt. Nou, Willem van Kooten, die ging naar Amerika toe en die ging kijken. En hij kwam helemaal vrolijk terug. We gaan het anders aanpakken. We gaan horizontale programmering doen. We gaan de programma's horizontaal geprogrammeerd brengen. We gaan een top 40 brengen. We gaan dit doen en we gaan dat doen. En de programma's werden gewoon compleet opgenomen in dat studiocomplex van, in Hilversum aan de Zeedijk. Ja, het was allemaal wat. Hele complete veranderingen. En die kwamen Veronica alleen maar ten goede destijds.

0: gezellig. Happy birthday, Sweet 16. En ja, dat was een plaatje van niemand minder dan Niels Sedaka uit 1961, om precies te zijn. De periode dat Veronica daar vanaf de Zeedijk in Hilversum de programma's werden opgenomen. Dat was Wouwerswet, want dan werden de programma's die werden op banden gezet. En zo'n band, ja, die moest natuurlijk naar die boot toe. Hoe ga je dat doen? Nou, dat waren meerdere manieren voor. Als het heel slecht weer was, dan werden ze in een taxi gezet. En die taxi bracht ze naar Scheveningen. En in Scheveningen ging het over naar een boot. En die boot die bracht ze weer naar de Noordzee. Als het mooi weer was, dan hadden ze zelf op een gegeven moment wat bedacht. We hebben een motorfiets. En dan werden die banden die werden in een tas gedaan in de motorfiets. En die bracht ze weer naar Scheveningen. En gaan ze maar door en richting de Ger Anna. En die bracht ze dan weer naar het Veronica-schip toe. Nou, dat is toch fantastisch om te weten, laten we eerlijk zijn. Het is allemaal wat. Als je dat tegenwoordig ziet, joh, dan maak je een programma. Je zet het op internet en bingo, de dag erop wordt het uitgezonden. Of misschien diezelfde dag nog wel, wat je ook wil. Vroeger ging dat allemaal iets anders. Ja, het is wat. Oh ja, Willem van Kooten, even op terugkomende. Die had op een gegeven moment ook voor elkaar gekregen dat er jingles gedraaid werden op dat radiostation Veronica.
1: Herinnert u zich deze?
0: En dat doet u vast nog wel, deze. Ja, een heerlijke mooie plaat van de Makkers. Uit die tijd.

0: Heerlijk, hè? Ja, oma liefste Helena, heerlijk. Een leuk plaatje van de Makkers. En ja, dat was ook weer uit grijze wijze verleden gedraaid. Hier op uw favoriete Radio Cyberis. Zij is ook bij Radio Veronica werd er gedraaid. Oma liefste Helena. Een plaatje wat geschreven werd door de Makkers zelf. En ze hebben er gewoon heel veel plezier aan gehad destijds. Ja, het is allemaal wat. En op een gegeven moment, we hadden natuurlijk Willem van Kooten alias Joost en Draaier bij Veronica zitten. We hadden Jan van Veen bij Veronica zitten. We hadden Gerard de Vries bij Veronica. We hadden Giel Montagne. Giel en Gerard die zijn allebei op een gegeven moment naar de Tros toe gegaan. Vonden ze bij Veronica helemaal niet leuk dat dat gebeurde. Maar op een gegeven moment kwam er ook Heibel met de programmaleider Willem van Kooten. En die is toen gestopt. Het is later begonnen bij een ander radiostation. Bij Radio Noordzee Internationaal. En ja, het was allemaal wat. In 1971 kwam de Radio Noordzee Internationaal aan bod. En dat gebeurde allemaal vanuit een studio aan de Frans Halslaan in Hilversum. En ik kan je vertellen, dat was een oude zooi daar. Daar heb je geen idee van. Het Elektra daar, dat was helemaal verrot. En gaan zo maar door. Nou wil het feit dat ik zelf, ik zei de gek, toen die tijd elektricien was en voor een installatiebedrijf werkte. Wat daar naartoe gestuurd werd. En wij moesten het Elektra als een speer gaan vervangen. Want ze zaten er op een zolder van het oude krakkemikkige pand daar in Hilversum. En als er iemand de trap overliep bijvoorbeeld, dan sloegen de platen over en gaan zo maar door. Dus daar moesten allemaal dingen aan gedaan worden. Hebben ze hem daar op een gegeven moment een gulden opgelegd op de elementen, zodat die platen niet meer zouden overslaan. Maar ja, het ergste was als ze aan het opnemen waren en bingo, het Elektra viel uit, dan moest er wat aan gedaan worden. Het Elektra daar, dat bestond allemaal uit van die bedrading die helemaal verpulverde als je het beet pakte. Nou, dat hebben we toen allemaal vernieuwd. Ik ben dan als een gek bezig geweest om te zorgen dat dat allemaal in orde kwam, samen met een collega. Dus zei ze, ja, het is allemaal wat. Ja, ja, het is een heel gebeuren geweest, hoor. Het was wel een mooie tijd.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Maar zoals ik al zei, luister vrienden, de one and only Joost de Draaier en Jan van Veen, die gingen daar naar Veronica aan de gang en die maakten er een hele leuke boel van. Ferry Maat die kwam op een gegeven moment ook, want ze hadden op een gegeven moment in een discotheek die ernaast zat. Nou, niet helemaal ernaast, die zat naast het pand van Gooiland en Hotel Gooiland. Ze zat naast een discotheek onder de vloer en daar trad Ferry Maat altijd op. En toen op een gegeven moment hebben Joost en Jan, die hebben Ferry Maat die kant op gehaald bij Veronica. Ja, zei Ferry, maar ik heb nog nooit radio gemaakt. Geeft niet, dat leren we wel. Komt vanzelf goed.

0: The Man of Action, de tune van Radio Veronica uit die periode. Dat is toch een tijd om nooit meer te vergeten, laatste vrienden. Ik moet zeggen, in de tijd dat Radio Noordzee daar op een gegeven moment begon aan de Frans Halslaan in Hilversum, toen werd de muziek op de Nederlandse radio ook allemaal iets anders. Want Veronica die deed het altijd wat rustiger aan. En Radio Noordzee internationaal die begon wat meer heden ten dagse muziek, althans voor die tijd, hè. Let wel, voor de jaren 70. Ja, zoals bijvoorbeeld de muziek van Rare Earth. En dat kwam allemaal voor bij Radio Noordzee Internationaal. Destijds met Willem Verkoten, met Jan van Veen, met Ferry Maat en met vele anderen. Het is allemaal wat.
1: Radio Sea Breeze.

0: muziek, ik zei het al, van Radio Noordzee. Dat was toch een iets andere stijl dan dat Veronica destijds aanhield. Ja, en toen kwam die beruchte dag, hè. 31 augustus 1974. Om 6 uur 's avonds kwam er een einde aan de zeezender Veronica. Radio Atlantis was al iets eerder gestopt. En om 7 uur 's avonds stopte de uitzendingen van Radio Noordzee internationaal. Dat was verschrikkelijk.
1: U luistert naar Koffie Complete, een programma van Ton Polderman.
0: Ja, als je dat maar weet, luister vrienden, dat was Gerard de Vries trouwens, om dat maar eventjes te vertellen. Heel veel Veronica-mensen zijn inmiddels al overleden en dat geldt ook voor mensen van Radio Noordzee en gaan zo maar door. En ook van Radio Atlantis, velen zijn er niet meer. Maar hun nagedachtenis die blijft altijd doorgaan met geweldige muziek. En ja, dat doen wij hier bij Radio Seabreeze, brengen wij de muziek als voortzetting van die radiozenders destijds. Als je vandaag trouwens wat meer wil zien, dan zou je naar Hoek van Holland kunnen gaan, want in het Rock Art Museum aan de Zekkerstraat in Hoek van Holland, daar komen meerdere oud zeezender mensen en medewerkers die nog leven, ja, want anders gaat het niet, maar die komen daar bij elkaar om gezellig weer eens bij elkaar te zijn en dat is toch leuk allemaal. Ja, een gezellige dag wordt het daar, dat kan niet uitblijven. Wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft en tot morgen. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
5: Koud, hè?
7: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
5: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt nou heftig, hoor.
8: Landgenoten.
9: Lekker stemmetje, even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Beetje
10: maar
11: lekker.
10: Waar is iedereen dan? Hallo?
12: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.

0: Christ.
1: Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen op Seabreeze 1395 AM. Het programma voor langslapers die wakker willen worden met de lekkerste muziek van toen. Uit de tijd dat de zeezenders bijzonder populair waren en waar vrijwel alle muziek aan bod kwam. Net zoals hier bij Seabreeze AM. We openden vandaag met een plaatje wat ik al 5 weken op de reserveringslijst had staan. Dus ik dacht, hoppa, gelijk maar mee beginnen vandaag. Stethoscope staat en die brengt de boel vandaag aan het rollen. En Cock Robin, die heeft ook nog een belofte in te lossen. Ja, nieuwjaar is er weer een tijdje bezig. Speciaal voor al die mensen die goede voornemens hadden. Lukt het een beetje?

Zometeen Please, Please Me. En daarvoor een alleraardigst deuntje, zeg maar polka. Je ademt hem zo mee, want dat is een bewerking van de oude hit Voulez-vous coucher avec moi. De enige hit van La Belle uit 1975. Maar vandaag klinkt hij net wat anders.

De Europlaat komt vandaag uit Duitsland. En de Calimero's die maken je blij met een blauwe nacht en rode rozen. Gevolgd door een raar Belgisch interview met de Bee Gees. Radio Seabreeze.

0: zonder kloppen. Dat is radio waar je blij van wordt.
1: Zeg je Demis Roussos, dan kom je vanzelf bij de deur van Aphrodite's Child Hits. In 1970 stond daar de klok op 5 uur. En de piraten die komen erachteraan met Na Na Na Hey Hey uit 1969. Los Piratos, wie kent ze nog? Het waren de DJ's Lex Harding, Rob Oud en Jan van Veen. En het origineel was van de band Steam. Maar nu eerst een plaatje van de Dolly Dots. En het gaat over waar wij mee bezig zijn hier helemaal. De raar.

0: is weer gezellig.
1: Het meest eigenaardige plaatje van vandaag in Binnen Zonder Kloppen is van Gerard Cox. Ja, ik ben benieuwd of je die nog kent. Hij wil er overal met je doen, maar niet in de auto.
2: Ik

0: versnelling. Weg met de versnelling.
1: Peaches en Herb zijn vooral bekend van de hit Reunited uit 1979. Het Amerikaanse duo uit Washington ontstond al in 1965. Het was Van McCoy die ze de studio inhielp. En je hoort hem zometeen op dit station. Maar eerst gaan we even swingen met een cover gemaakt door het gelegenheidsduo Tatjana en Gerard Joling. Can't Take My Eyes Off of You. Ja, dat is echt swingen. Hoe toepasselijk als je de vlam van Vlodder naast je hebt staan.

bent ermee opgegroeid of ziet steeds dat blauwe pakje van Johnny Kaagman. Het was een genot om te zien. Nou ja, ze droeg hem met één plaatje trouwens. Eigenlijk is een beetje alles van Earth and Fire origineel en strelend voor oog en oor. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight haalde een derde plaats in 1973 en houd je in ieder geval wel wakker.

zijn zo van die deuntjes die je gelijk ergens aan doen herinneren. Dat komt veelal voor omdat ze ooit als tune werden gebruikt op de radiostations voor promo's en andere zaken. De Childlights die maakten deze in 1972, maar bleven ermee in de tipparade steken. Je krijgt er wel de rillingen van.

Nou, en dat was het. Dan ben je dan weer. Het laatste plaatje voor deze binnenzondertop is van Cliff Richard. Met het weer van de laatste tijd zou je toch uitkijken naar de vakantie. Vandaar de Summer Holiday uit de 60s. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer maar weer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap, Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

heel veel sterkte, Wiebe. Maar we kunnen gewoon lekker naar Binnen Zonder Kloppen blijven luisteren. Elke werkdag om 11 uur. In Middag Breeze, Gilbert O'Sullivan. De muziek van KLF, maar ook de George Baker Selection. Maar eerst even Curtis.

Wellicht een plaat uit jouw jeugd. Je hoorde Inner Circle, Games People Play. En de dame die ook uit jouw jeugd komt, dat is Madonna. Een nummer uit 1986, Live to Tell. In Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Hier op Radio Seabreeze.

Miami Sound Machine. En die komt uit 1985. En laat de groep horen op het moment dat de Latin Pop steeds meer zijn weg vond naar een internationaal publiek. De combinatie van dansbare pop, Latijnse ritmes en de herkenbare stem van Gloria Estefan geeft dat nummer een heerlijk energieke uitstraling. Het nummer gaat over de aantrekkingskracht van een jongen die misschien niet helemaal betrouwbaar is, maar daardoor juist extra interessant wordt. Een vrolijke jaren 80 plaat met precies die typische Miami Sound Machine sfeer in Bart's Middle Breeze.

Breeze, met een breeze. De hits waar jij van houdt. Leuk dat je luistert naar Radio Sea Breeze. Met zojuist Niall Horan en On The Loose. En nu op dit moment op de achtergrond een prachtige uit 1977 van persoonlijk een van mijn favorieten. Hier is Bill Withers. MUZIEK

plaatje van vorig jaar, Antoon. Een beetje van mij. We zijn toe aan een rustig moment in Bart's Middle Breeze. En Dream Sessions iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur. Love.

Baker Selection. A Little Cream Back uit 1969. En groeide uit tot een van de bekendste Nederlandse popnummers aller tijden. De relaxed groove, de gitaarpartij en de karakteristieke zang geven het nummer een opvallend internationaal geluid. Jaren later kreeg de plaat een nieuwe impuls toen hij prominent werd gebruikt in de openingsscene van de film Reservoir Dogs. Een tijdloze Nederlandse klassieker die daardoor ook bij een nieuwe generatie bekend werd. In Bart's Middagbreeze, George Baker Selection en Little Green

Christmas time. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En zoals gezegd gaan we eruit met Enrique Iglesias samen met Wisin. Duele El Corazon. Een nummer uit 2016. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag tot morgen zijn we er weer naar het nieuws van 12 uur. Tot dan, dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Charles Muziekboutique.
1: Ik dacht, zal ik hem draaien of zal ik hem niet draaien? Goed, het is natuurlijk wel 31 augustus, dus 52 jaar geleden. Hoor je deze plaat voor het laatst op de 220 meter op de Middelgolf. The Man of Action, de tune van Radio Noordzee. Er is inmiddels een bijeenkomst aan de gang in het museum Rockhart. En ook daar staat 31 augustus nog eventjes helemaal centraal met verhalen van mensen die er destijds bij waren. Welkom bij het programma, Bart, dankjewel. En maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. En gewoon lekkere muziek hier bij Radio Seabreeze. Mary Hopkins. Hoe toepasselijk. Goodbye.

0: Mary Hopkins, goodbye.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Pauls muziek.
0: Ja, nog even terugkomend op 31 augustus. Tot die tijd waren de zenders eigenlijk niet illegaal. Alhoewel menigeen sprak over piratenzenders. Maar pas na 31 augustus, toen waren de zenders illegaal. Dus je zou kunnen zeggen dat op 31 augustus 1974 het piratentijdperk begon voor de radiostations vanaf zee. En het zeezendertijdperk afgesloten werd. Ja, nou goed. Ach, waar heb ik het eigenlijk over? Hey, laat me maar bezighouden met muziek, met Bianco. En ik ga ervan uit dat je al lang uit je bed bent, tenzij je nachtdienst hebt gehad. Get out of your lazy bed.

0: Dat was er eentje onder het motto.
1: Goud op 45 toeren.
0: The Four Seasons, Working My Way Back to You. En we gaan er een draaien uit die Galerij der Hollands Glorie.
2: Galerij der Hollands Glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: We kennen natuurlijk allemaal het nummer van Alex Harvey. To Make My Life Beautiful. En ik ben niet zo altijd zo heel erg gek op Nederlandse vertalingen van dat soort nummers. Maar Rob de Nijs heeft het toch wel erg goed gedaan met Liever dan Lieveling.

0: op 31 augustus, de laatste dag dat Radio Veronica uitzond, zonden ze ook hun laatste top 40 uit. En in die top 40 stonden de Rubens met twee nummers genoteerd. Sugar Baby Love en dit Tonight.
1: Een schatkamer vol muziek, dansmuziek, boetie,
2: te gek.
0: We gaan even naar Frankrijk, waar dit programma vandaan komt. En als ik naar buiten kijk, zie ik een aardig blauwe lucht, hier en daar wat witte wolken. Een mooie temperatuur van een graad of 25. Dus lekker zomers weer. Tijd voor Gérard Lenormand. Voici les clés.

veel. Uit de tijd dat het nog heel normaal was dat er ook Franse nummers in de hitparade stonden in Nederland. Gérard Lenormand en Voici les clés. We gaan naar de jaren 60. Samen met The Seekers. Hey.

0: We gingen terug naar het jaar 1969 met de Seekers en Georgie Girl. En we hebben er weer eentje.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Vorige week kwam er een nieuwe single uit van Ruben Hillen. Hij won dit jaar de Voice of Holland. We geven hem een duwtje in de rug. Dit is A Higher Love.

Gebaseerd op een Duits lied, Moussi Den, Wooden Heart. Dat was niemand minder dan Elvis Presley. We zaten daarmee even in het jaar 1960 op deze maandagmiddag bij Radio Cyprus. Leuk dat je erbij bent. We hebben de lekkerste muziek voor je, zoals deze. Wham! We gaan naar de jaren 80 met Freedom.

Ze waren mateloos populair in de jaren 80, Wem. Maar als ik heel eerlijk ben, laat ik dat eens een keer zijn, vond ik George Michael, nadat hij Wem verliet en een solo carrière begon, vond ik hem eigenlijk stukken sterker. Ja. Maar ja, wie ben ik om daar een oordeel over te vellen? Dus dat was mijn puur persoonlijke mening. We gaan naar de jaren 70.

Zeg nou eerlijk, er is nog niks leukers dan jong zijn en verliefd. De Internationals met een cover van een hit uit de jaren 60. Ze kwamen uit Nederland. Het waren drie zusjes. Jong en in love. Dat is een mooie. Buddy Holly.

misschien wel zijn meest beroemde nummer, maar hij heeft meer mooie nummers gemaakt door Buddy Holly, Peggy Sue. En we gaan er weer voor. In het jaar 1988 verscheen het album Iedereen is anders van het goede doel. De muziek en de teksten waren afkomstig van Henk Temming en Henk Westbroek. En andere artiesten vertolkten het. Zo kom je daar onder andere Marco Bakker tegen, Nol Hevens, Rob de Nijs, Ramses Shaffi, Hans de Boy, René Vroge en ook Circus Custers. En een lied dat gaat over een onderwerp waar niet elke dag een lied over gemaakt wordt. Sarah.

heeft heel veel muziek gemaakt, maar dit vind ik wel een van zijn mooiste. Ademo en Vivre. En nog een keer, muziek van Nederlandse bodem en een heel goed advies. Turn your radio on.

vetkuiven, bakkenbaarden, zonnebrillen, leren jekkies. Dat waren ze. Long Tall Ernie in the Shakers, Turn Your Radio On. En we zijn een beetje aan het eind gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Begonnen op deze 31 augustus met The Man of Action van Les Reed, de tune van Radio Noordzee. En dit is het lied dat Veronica de laatste jaren frequent gebruikte. De Grancy Granola Suite van Percy Faith. Zometeen veel plezier met Guido Babbelaar. En ik ben er morgen weer net na het programma van Bart de Zwart hier bij Radio Cyprus. Nog een hele fijne maandag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit

0: Heaven, Must Have Send You. De versie van Bonnie Pointer verscheen op haar debuutalbum uit 1978. De succesvolle disco-single verscheen één jaar later. Opmerkelijk is dat Bonnie zelf het idee aandroeg om het nummer een disco-arrangement te geven nadat ze had gehoord hoe goed de ritmische aanpak van YMCA werkte op de dansvloer. Ze overtuigde Malton ervan dat dit vergeten Malton-nummer hetzelfde potentieel had.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Babbelaar.
0: Maandagmiddag, ergens in die zachte zone waar de dag nog niet echt beslissingen genomen heeft, maar ze wel al een beetje in de lucht hangen. Dit is Radio Cyberis en je luistert naar het programma Hitdossier en ik ben natuurlijk Guido Babbelaar. Geen grote verklaringen, geen ingewikkelde formats, gewoon radio die zijn werk doet zonder er een sollicitatiegesprek van te maken. En eerlijk, dat is misschien net de charme van dit medium. Je hoeft niet te kiezen, niets te zoeken, niets te vergelijken. Alles wat je krijgt komt gewoon voorbij terwijl jij met iets anders bezig bent of juist even niet. Oldies Radio is daarin een beetje koppig. Die zegt niet, dit is nieuw, die zegt, dit blijft gewoon goed. En vreemd genoeg klopt dat bijna altijd. Zelf als je het lied al 100 keer hebt gehoord. Er zit ook iets geruststellends in de muziek. Geen stress om mee te gaan, geen druk om bij te blijven. Alleen dat gevoel dat sommige songs blijkbaar geen houdbaarheidsdatum hebben gekregen en daar ook nooit om gevraagd hebben. We laten het hier rustig verder lopen, zonder haast en zonder omwegen. Zoals een gesprek dat niet dringend hoeft te eindigen, omdat het toch goed zit zoals het is. En nu kan je luisteren naar het prachtige Wonderful van Colin Blunston als tweede nummer. En dat is zo'n plaat die niet vraagt om aandacht, maar die ze stiltjes wel krijgt, telkens opnieuw. Goedemiddag.

Help is on its way is de enige nummer 1 hitsingle die de Little River Band ooit in hun thuisland Australië behaalde. Het nummer verscheen in april 1977 en Glenn Shorrock schreef het nummer als reactie op de toenemende stress en prestatiedruk die hij overal om zich heen zag. Daarom klinkt de tekst opvallend geruststellend en bijna troostend.

0: Seabreeze AM. Seabreeze AM.
1: Nog voor Mia uitgroeide tot een Vlaamse klassieker was er al Lieve Kleine Piranha. De single verscheen in 1991, eerst op vinyl, later ook op cd. Wat veel luisteraars nooit hebben beseft is dat de naam Mia al in de eerste regels van dit nummer opduikt. Hier is Gorky.

Up It Off verscheen op 13 februari 1960. Op dat moment was Polanka nog maar 18 jaar oud en schreef het nummer volledig zelf. Wat jarenlang nauwelijks bekend was, is dat Anka het lied schreef voor Annette Funicello, destijds een van de bekendste gezichten van de originele Mickey Mouse Club. De twee hadden een relatie en volgens Anka was zij de rechtstreekse inspiratie voor de tekst. Decennia later bevestigde hij zelf dat Puppy Love over haar ging. En hier is What Is Life? Een grote meneer en onderschatte meneer van de Beatles, vind ik. Hier is George Harrison.

George Harrison schreef het nummer in een periode waarin hij zich sterk verzette tegen het Beatles-imago en de controle van het Beatles-management. What is Life klinkt luchtig, maar werd opgenomen in een periode waarin hij net bevrijd was van die contractuele en creatieve beperkingen. Die spanning zit indirect in de energie van dit nummer.

En dat 24 uur 24 de allerbeste oldies, zoals deze van Alice Stewart, The Year of the Cat. De titel verwijst niet rechtstreeks naar een concreet literair werk of historische gebeurtenis, maar naar een combinatie van Alice Stewart's interesse in astrologie en verhalende fictie. Het nummer zelf bevat verwijzingen naar romantische ontmoetingen in Noord-Afrika, maar Stewart heeft later benadrukt dat het geen autobiografisch verhaal is. Internationaal werd het nummer pas echt een hit nadat het in de VS als single werd heruitgebracht in 1977. Het haalde daar de top 10 van de Billboard Hot 100, wat voor een Britse singer-songwriter duidelijk een commerciële doorbraak betekende.

Als je pas afstemt, je luistert naar de Cybris. Geen maandaggevoel hier. Alleen glitter, groove en goede vibes. Van onder andere Bonnie M en Mark Baker. De hit verscheen in 1977 en komt uit het album Love for Sale. Het nummer werd geschreven, geproduceerd door Frank Farian. De song is gebaseerd op het verhaal van Ma Balke, een figuur uit de Amerikaanse misdaadgeschiedenis uit de jaren 30. In de populaire overlevering werd zij gezien als de leider van een criminele familie, al is dat historisch sterk omstreden. De lage mannenstem die de vertellende rol op zich neemt, is Frank Farian zelf. Hij gebruikte zijn eigen stem, laag gepitcht, om een autoritaire, donkere vertelstem te creëren, iets wat hij in meerdere vroege BM Bonnie M producties toepaste. Zo zit dat.

0: Kiss Me. Internationaal werd het geen groot hit, maar in Frankrijk en delen van België groeide het uit tot een van de bekendere vroege C.J. Ron-singles en vormde het de basis voor zijn verdere succes later in de jaren 70 met nummers als Et tu danses avec lui en C'est moi natuurlijk.
1: De tips van toen zijn beter dan de hits van nu.
2: De gouden klassiekers. Gouden klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Dit is Hit Dossier.

0: String.
1: Puppet on a String. Het nummer werd speciaal geselecteerd als Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1967. In Wenen was dat. Sandy Shaw trad daarop en won het festival overtuigend, waarmee het een van de meest succesvolle Britse Eurovisie-inzendingen van de jaren 60 werd. Sandy Shaw stond erom bekend dat ze vaak blootvoets optrad, een bewuste keuze die ze zelf introduceerde als stijlenmerk in haar live performances. Tijdens het Eurovisie-optreden werd ze echter verplicht schoenen te dragen, omdat de organisatie dat eiste voor televisieoptreden.

Records. Het nummer ontstond in de context van de Londense clubscene rond de Blitzclub, waar de band deel uitmaakte van de vroege New Romantic beweging. Spandau Ballet stond op dat moment nog volledig aan het begin van hun carrière en speelde het nummer live in clubs nog voor het officieel uitgebracht werd, waardoor het al circuleerde in de Londense scene voor de commerciële release. En precies daarin zit de betekenis van deze plaat. Geen uitgewerkte popproductie op basis van succesformules, maar een vroege momentopname van een groep die op dat moment nog zichzelf aan het uitvinden was.

0: Mary Hopkin, Goodbye. Het nummer is geschreven door Paul McCartney, al werd het officieel toegeschreven aan het duo Lennon-McCartney, wat in die periode vaker gebeurde rond de Apple-releases. McCartney nam ook actief de productie in handen.
1: www.radioseabreeze.nl
2: Old School Radio. Old School Radio with Guido Babbelaar.

vertaling van het Franse Javert César. Zo lang blijven zal. Vertaald klinkt dat dan Ik was amper 16 jaar. Een zeer mooi nummer van André van Duin.

0: Peggy March was op dat moment van de opname amper 15 jaar oud toen ze het nummer 1 zong. Dat was daar een van de jongste artiesten ooit maakte die een nummer 1 hit scoorde in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer bereikte die positie in april 63. I Will Follow Him werd in 92 opnieuw wereldwijd bekend dankzij de film Sister Act.
1: Daar gaat hij weer!
0: Toch richting koffiemachine. Ik weet niet wat jij ondertussen gaat doen, maar ik hoop dat je terug erbij bent na de mededeling en de nieuwsberichten hier bij Radio Seabreeze. Je kan nog tot die tijd luisteren naar MC Mike.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom in deel 2 van Hitos hier bij Radio Seabreeze. Wat heb ik nog in de wachtkamer zitten? Onder andere Wiltura, Millie Jackson, de Electric Light Orchestra, Foreigner en René Vroger. En

leuke jongens van de Vieze Mens Band, The Opera. Ja. Ja, ja. De productie is opvallend omdat het nummer bewust gebouwd werd als een soort minishow in plaats van een traditionele single. De theatrale zang, de wisselingen tussen solopartijen en het groepsrefrein en de nadruk op de overdrijving, zoals allemaal, zijn dat elementen die de band in die periode live ook gebruikte in hun optredens. Het nummer werd een van hun grootste commerciële successen en haalde in Nederland en België de top van de hitlijsten, met een piekperiode rond de absolute topnotering in 1975. De band ontstond einde jaren 60 in Zaandam en ontwikkelde zich van een meer jazz-soul georiënteerde groep naar een pop-rock-showband met de nadruk op entertainment. En nu tijd voor de Carpent.

0: Het nummer komt niet uit de klassieke Carpenters schrijflijn van Richard Carpenter, maar geschreven door Otta Jong en Juice Newton en via een demo die bij Karen Carpenter persoonlijk hoorde en goedkeurde. Zij bracht het vervolgens aan bij Richard, die het arrangement uitwerkte tot de uiteindelijke opname.
1: Het juweel van de week.

0: Dier van de Week, Adalita. Het nummer past binnen de typische stijl waarmee Trinje Lopez doorbrak. Een mix van folk- en Latin-invloeden en Amerikaanse pop. Met een sterk ritmisch gitaarspel dat hij zelf neerzette. Zijn aanpak was minder crooner en meer gericht op live-energie. In dezelfde periode nam hij ook zijn bekende versie van If I Had a Hammer op, dat zijn internationale doorbrak werd.
1: Radio Seabreeze, your oldie station. On 1395 and 1098 AM.

natuurlijk hebben ze Pieter en Gordon, World Without Love. Dit is een van de eerste Lennon McCartney's composities die geen Beatles-opname werd, maar rechtstreeks naar een andere act ging en daar een wereldhit werd. Het nummer haalde de nummer 1 in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten, wat uitzonderlijk was voor een debuutsingle van een nieuw duo. De connectie met McCartney is niet oppervlakkig. Pieter Asher had letterlijk toegang tot McCartney's vroege werk, omdat hij in die periode in de Asher-familieomgeving kwam, waar McCartney regelmatig verbleef. Dat verklaart waarom Pieter en Gordon meerdere McCartney-nummers opnamen in hun vroegere carrière. En nu wilt u raad.

0: vrije ruimte, want als een open hand, zacht golvend als water, is Vlaanderen mijn land.
1: Vlaanderen mijn land werd uitgebracht in 1974 als single en verscheen later op het album Wiltura 74. Het nummer werd geschreven door Wiltura zelf samen met zijn vaste tekstschrijver destijds Hans Kusters. Het nummer groeide niet uit tot een grote internationale hit, maar kreeg in Vlaanderen een blijvende status binnen zijn repertoire.

0: De Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Wat zijn daar slauwtjes op gedanst? Wat het nummer uniek maakt in zijn tijd is de introductie is deels gesproken. Die gesproken opening werd in de originele opname behouden omdat het verhaalgevoel belangrijker werd geacht dan klassieke songstructuur. Het versterkt het gevoel van een directe afscheidssituatie in plaats van een abstract liefdeslied.
1: Hitdossier met Guido Babbelaar. Hitdossier, een gouden terugblik bij de nooit vervelende radio.
0: En dat is natuurlijk Radio Seabreeze, 24 uur op 24. En nu My Man is Sweet Man. Dit nummer komt uit een vroege fase van Millie Jackson's carrière, net voor ze echt bekend werd als een van de meest uitgesproken soul- en talkover artiesten van de jaren 70. De single werd opgenomen in een periode waarin haar stijl nog dicht bij klassieke Southern Soul lag.

About You werd door Harry Nilsson uitgebracht in 1971 als single uit het album Nilsson Smilsson. Het nummer is oorspronkelijk van Badfinger, maar Nilsson nam het op nadat hij het hoorde als albumtrack op No Dice uit 1970. Hij koos bewust niet voor een eigen interpretatie in de zin van coveren, maar voor een volledige heropname in een sterk georchestreerde pop-ballad versie. De originele schrijvers Pete Ham en Tom Evans ontvingen uiteindelijk grote erkenning, maar de juridische en financiële verdeling rond het nummer werd later een complex en tragisch hoofdstuk binnen Badfinger's geschiedenis. En nu, hello!

0: in the Love. De Electric Light Orchestra. De opname werd gemaakt in de Music Studios in München. Een plek waar in de late jaren 70 veel internationale acts experimenteerden met een strakkere, meer ritmische gedreven productie. Die locatie is belangrijk. Het verklaart mee de strakke, bijna Europese discostructuur van het nummer in plaats van de meer Britse rock-symfonische benadering van eerdere ILO-werken.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: denk dat ik stilaan een andere hoofdtelefoon kan gaan aanschaffen. Ik hoor me soms dubbel, soms helemaal niet. Maar ik hoop dat jij nog iets hoort. In elk geval, je kon luisteren naar Kenny Rogers en Dolly Parton, Eva Mae Carpenter. Het werd opgenomen in 84 en later als single uitgebracht in 85. In die periode waarin Kenny Rogers en Dolly Parton een succesvolle duetreeks verder zetten na het succes van Island in the Stream in 83 was dat.
1: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.
0: Ja, moest je nu niet weten dat het middag was, dan heb je het nu duidelijk begrepen. In elk geval, de volgende is Annie, I'm Not Your Daddy. Het kwam in 82 uit en is een van de bekendste singles van Kid Creole and the Coconuts. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Auguste Darnell. En in die periode was hij zijn eigen tropical pop-universum aan het uitbouwen. Het is een mix van disco, Latin, cabaret en theatrale poparrangementen. Darnell was eerder actief als Dr. Buzzard Original Savannah Band, een groep die al in de jaren 70 een vroege vorm van retro disco en swing invloeden introduceerde. Geniet van

Groningen, Waiting for a Girl Like You. Het nummer werd een enorme radiohit, maar bereikte in de VS opvallend genoeg geen nummer 1 positie in de Billboard Hot 100, ondanks zijn lange aanwezigheid in de hitlijsten. Het stond wekenlang hoog genoteerd en werd een van de meest gespeelde radiotracks van 81 en het jaar 82. Het nummer groeide uit tot een van de meest herkenbare ballads van Foreigner. Guido.

energieshot. Red Light Spells Danger verscheen 1977 als single na de eerste doorbraak van Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Het nummer werd geschreven door Billy Ocean samen met producer Ben Findon en past in de vroegere fase van zijn carrière waarin hij nog sterk in de Britse soul- en popscene zat voor zijn latere internationale 80's successen. En zo staat dit nummer precies op het kantelpunt nog 70's soul in basis, maar al duidelijk richting de meer gecommercialiseerde 80's sound van Billy Ocean later, die hem later wereldberoemd zou maken. En hier is Bloed, Zweet en Tranen.

gaan zien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis.

versie van Bloed, Zweet en Tranen met René Vroger en André Hazes komt uit de periode vlak na het overlijden van Hazes in 2004. Hij werd uitgebracht als onderdeel van een hernieuwde golf van zijn repertoire. De opname is een duetconstructie waarin bestaande live- en studiobeelden van Hazes werden gecombineerd met Vrogers nieuwe vocalen.

0: Jimmy Mac werd opgenomen in de Motor Studio in Detroit, maar bleef bijna 2 jaar op de plank liggen voordat het als single werd uitgebracht in 1967. Het nummer is geschreven en geproduceerd door het trio Holland, Dozier en Holland. En de lead vocals van Martha Reeves werden in meerdere lagen opgenomen en strak gemixt.
1: Tot ziens.
2: Au revoir.
1: See you later.
2: Auf Wiedersehen.
1: Arrivederci.
0: Deze uitzending was voor mij een beetje een uitzending met vele hindernissen. Ik hoop dat je het toch wat aangenaam vond. En als je dat goed vindt, dan spreken we aanstaande maandag af. En dan beloof ik je een nieuwe hoofdtelefoon bij te hebben. We gaan eruit met de Dire Straits, de Sultans of Swing. Hou jullie goed en veel plezier met de collega's. Daag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
0: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: gesproken. Goeiedag, zeg. Wat was dat een grootheid? Sammy Davis Jr.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Welkom wederom bij het klusje.

Een slank figuur met grote ogen, een snor en donkere manen. En dat was Sinigine Socchio inderdaad in die tijd, oftewel de ultieme disco producer en synthesizer wizard met Italiaanse invloeden. Welkom bij de Middle of the Road.

lekker. Het is weer oud. Waar je van houdt? In de middel of de road show. Destiny, Candy Staten op de radio. Ook daar hoort de plaat uit natuurlijk. Als zoveel muzikale fotografische hoogstandjes. Een voltooid verleden. Jawel, lieve vrienden. Maar ze blijven bestaan. Oh, tuurlijk. We zijn er gek om. Zometeen een fijne. Allereerst.

0: Sister in the Middle of the Road Show. Breakout.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: In 1983 deden ze mee aan het Nationale Songfestival. Even later volgden enkele hits, waaronder Als je haar maar goed ziet. Hier is Vulkan.

Arnold heeft zijn tosti-ijs meegenomen vandaag. Heerlijk, Arnold. Wat zeg je? Nee, de nummer 2. Hamkaas gaat. Lekker hoor. Een heel klein studiootje en het ruikt. Het ruikt. Op dit ogenblik naar tosti's. Dankjewel ook onze grote vriend uit Italië natuurlijk. Dit is voor jou de Middle of the Road Show, wereldwijd. Via diverse kanalen, via zendpalen, hoge masten, maar ook via het wereldwijde internet.

inmiddels zijn het er wel 30, want zoveel groepswisselingen heeft de groep wel gehad in de loop der jaren. Nee, echt origineel zijn ze niet meer. Dat was de groep in, ja, in 74 en een beetje, denk ik. Met Dirty Old Man bijvoorbeeld. Maar 1979, toch nog wel een heugelijk jaar. Om dat terug te verlangen. The Runner, daar gaan we, Sweet Degrees. In de Middle of the Road Show. Sentiment, voltooid verleden tijd.

lijfje. Een olijfje. Toen met dat slanke lijfje. Olivia Newton-John uit 1979. A Little More Love. Met daarvoor de London Beat. Natuurlijk uit Londen met Jimmy Helms als liedzanger. Werd gekenmerkt door hun close harmonies. En aanvankelijk was London Beat vooral populair in Nederland. Pas hun vijfde single, die je hoorde, I've Been Thinking About You, met een grote internationale hit.

0: dan horen ze niks bij.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Het is een Rembrandt onder de muziekvrienden. De Babies, Britse muziekgroep. Actief van 1974 tot met 1980. Met John Waite, Tony Brock, Michael Colby, Wally Stucker, Jonathan Cain en Ricky Phillips. Ja, is every fine, I'm free time, I think of you. Wat lekker, hè? De middel of de roadshow. Ook natuurlijk wereldwijd via Facebook. Mensen, de middel of de roadshow. Gewoon even kijken en liken. Er mag wat meer bij, hè?

0: Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler.

0: Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

duim in de lucht en liften. Het was Creedence. Revival, natuurlijk uit de hitparade van 1971. Het laatste live programma met de 5 en de klok van maandag tot en met donderdag, dames en heren. Cheerio, het is happy hour, dat betekent de beste hits, dubbel op. Live uit de Lofthielaren, welkom bij Berkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 31 augustus 1971. 31 augustus 1981. 1999. Ja, ging zelf bijna in de mis. En 2003. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:45. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Berkie. Uiteraard met het actuele weerbericht van morgen. En de belangrijkste nieuwsitems van vandaag. Het beste van 40 en hitstory tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en 1395

Tina Easton. Uit Schotland, dames en heren. En eens was ze daar in begin 80e jaren. Dit was een van haar grootste hits. For Your Eyes Only. Kwam natuurlijk uit de gelijknamige James Bond film. En James Bond films die nemen altijd de meest hete artiest op dat moment om een titelsong op te nemen. En dat was op dat moment Tina Easton. Prachtige vrouw, dames en heren. Prachtige stem. Ze heeft ook nog meegedaan in Miami Vice. Nou, het kon niet gek genoeg, dames en heren. We gaan naar het nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarna was hij voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, terwijl partijgenoot Ruud Lubbers premier was. Brinkman werd door Lubbers aangewezen als opvolger die de kar moest gaan trekken van 1994. Bij de verkiezingen 94. Maar kort voor de verkiezingen zei Lubbers dat hij op de nummer 3 zou gaan stemmen. Het CDA verloor vervolgens 20 zetels. Brinkman was tussen 2011 en 2019 CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. We gaan uit.

een van de beste, als je het mij vraagt, van Robbie Williams. And Some Things Beautiful uit 2003, dames en heren. Wat een fantastische nummer was dat. Breaking news, dames en heren. Want zojuist heeft Lionel Messi aangekondigd dat hij stopt als international bij Argentinië. Nou, Lionel, dat had je al 10 jaar geleden moeten doen. Want je bent ongeveer de grootste klootzak op een internationaal toernooi die er op 2 benen heeft rondgelopen. Zo, dames en heren, we gaan naar het echte nieuws. Het gaat namelijk ook fantastisch in Nederland. De Zeelandbrug gaat de komende 6 weken dicht. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Lees achterstallig onderhoud. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. De provincie vraagt de mensen om thuis te werken of om buiten de spits te reizen. Voor fietsers en bromfietsers blijft de Zeelandbrug wel te gebruiken de komende 6 weken. We gaan naar 71, dames en heren, met James Taylor.

miljoen miljard mensen gecoverd is, dames en heren. Onder andere onze eigen René Froger. Die zingt het volgens mij nog iedere dag ergens. You've Got a Friend van James Taylor uit 1971 in Barkies, One Ends of Seabreeze, 1098 en 1395 AM. Zometeen gaan we kijken wie er geboren zijn. Nou, ze liggen op deze dag in de popmuziek. 31 augustus, maar eerst Odyssey uit 81 en Back.

0: disco, dames en heren. Dat was het in 1981. Ik zat aan de andere kant van het Overton-venster. Ik zat meer aan de rockkant en de punk en nou ja. En in 1981, je hebt een new wave. Oh god, nou. Maar goed, dit was ook Going Back to My Roots. Dat is een veel grotere hit dan de muziek waar ik vernield. 1981, Odyssey en Going Back to My Roots. In Barkies Bonanza.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 31 augustus, dames en heren. De laatste dag van augustus. En daar gaan we alweer naar september. Ja, als je erover nadenkt, Lawrence Kwaadvlies zou zeggen, nou, nog 126 dagen naar kerst. Nou, daar heb ik dus echt helemaal geen zin in. En de komende weken wordt het toch weer mooi weer. Laten we ons daar maar aan vasthouden. Maar wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek op 31 augustus? Als eerste 1939, Jerry Allison. Hij was de drummer van de Crickets. Natuurlijk de band van Buddy Holly. 1940 dan Wilton Felder, de saxofonist van The Crusaders. Die ken je van Streetlife. 1945, Van the Man Morrison. Zijn echte naam is George Ivan Morrison. Zanger uit Ierland en een allround klootzak. Leek mij wel geweldige muziek gemaakt. 1948, Rudolf Schenker. Gitarist van The Scorpions. En 1957, 2-jarige. Als eerste Jenny McCowan. Zij was een van de zangers van de Bell Stars. Ketten van The Sign of Times. En 1957 ook Gina Schock. Drummer van The Go-Go's. 1970 dan, dames en heren, op deze dag. Debbie Gibson. Singer-songwriter uit de Verenigde Staten. Maar voor de hitjarige van vandaag, dames en heren, gaan we terug naar 31 augustus 1957. Toen zag het levenslicht. Glenn Tilbrook. Hij was zanger en gitarist van Squeeze.

Again, None the Richer heet de band. Met een one-hit wonder. Kiss Me uit 1999, dames en heren. Het stond in de hitparade vandaag op 31 augustus 1990. En daarvoor Paul Carrick natuurlijk met Squeeze en Tempted. Fantastisch nummer. Veel beter wordt ze niet meer gemaakt, dames en heren. Maar dat weten we natuurlijk. Bakkies van Enza, we gaan naar het nieuws. De brand in een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het getroffen gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. De brand ontstond zaterdagavond in een transformator. In 6 kelders onder het station staat koelolie in brand. Goeiedag. Volgens de veiligheidsregio bevat iedere unit ongeveer 150.000 liter olie. Nou, dan ga je met je CO2 en je stikstof. Blussen met water kan niet, omdat het vuur in Saint-Jean juist verder verspreidt. De brand is ook te groot om het schuim af te dekken, zo zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan de kelders bovendien niet veilig bereiken. Nou, brandweerlieden in Groningen, succes en zorg dat je het voor elkaar krijgt. Zometeen gaan we naar de nummer 1, dames en heren, in Barkies van Enza. Maar eerst nog

Ik weet het, we zijn een oude lullenzender met oldies. En ze nu dan in Barclays Bonanza naderen en komen in deze eeuw terecht. 2003 met Beyoncé en Jay-Z. Ze zeggen, ja, wat moet dat nou? Ja, ja, dat moet. Dit is namelijk een fantastisch nummer. Crazy in Love in Barclays Bonanza. Het stond in de hitparade vandaag in 2003. En dat is trouwens ook alweer 23 jaar geleden. Picture that. Dus hoezo? Golden oldies. Over gouden oude gesproken. Ja, nu gaan we echt weer. Nu gaan we echt weer de gouden oude trommel in, dames en heren. Want we gaan zo meteen naar 31 augustus 1981. 31 augustus 99 2003. Maar we beginnen op 31 augustus 1971. Toen hadden we de Spaanse Perret. En die zong over een geitje. Barquito. En het was een wereld.

0: que tú, vos un requito como tú. Que tú y borriquito como tú. Que ahí no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú y borriquito como tú. Que ahí no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Y yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú y borriquito como tú.
1: Dat is het leuke aan muziek, dat er ineens zomaar uit het niets een wereldhit geboren kon worden. Waarvan akker. 1971, op deze dag stond op nummer 1, dames en heren, in de Nederlandse top 40. Perret met Borraquita. Het weerbericht voor morgen, dames en heren. 1 de- september. December wilde ik al zeggen. Nee, alsjeblieft. 1. Ik haat de herfst. Ik haat de winter. 1 september 2026. Morgenochtend is het op veel plaatsen droog met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan het begin van de ochtend wat mistig zijn. Lokaal komen nog wel buien voor. Morgenochtend is het in het westen prima weer met stapelwolken en zonnige perioden. In het oosten komen ook nog een paar buien voor en wordt het daarna droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige westenwind met kracht 3 of 4. Morgenavond gaat op meer plaatsen de zon nog flink schijnen. Het is dan heerlijk weer, maar de zon gaat al snel onder en dan wordt het 15 tot 17 graden frisser. Morgennacht zijn er wolkenvelden en heldere perioden. De temperatuur daalt in het binnenland naar 11 tot 14 graden. Aan zee is het een graad of 16 onder invloed van de relatief warme Noordzee. Nu naar een 80 met de TomTom Club. Wordy Rapping Hood. Wordy.

0: alweer van de afdeling One Hit Wonders, dames en heren. Daarna nooit meer van hem gehoord, maar dit was wereldwijd een hit. In 1999 en stond nummer 1 op deze dag. Mambo nummer 5. Dames en heren, we gaan naar de nummer 1 van 31 augustus 2003. Maar het goede nieuws is, we hebben nog een bonus track. Want we hebben wat tijd over. Extra feest. Maar eerst de nummer 1 van 31 augustus 2003. Hier is Outlandish.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.

scoorde wel nummer 1 hits. Zoals deze Outlandish. Uit 2003 op deze dag nummer 1, dames en heren, in Nederland. In het Nederlands top 40. Outlandish. Maar we hebben een bonus track, had ik je beloofd. Ja, en dit is een beetje... Oké. Culturele vrijheid van de DJ on Dirty. Want dit stond in de hitparade van 31 augustus 1971. Een van mijn favoriete nummers. Het is Chicago. En Make Me Smile met de legendarische Terry Cat. Ik wens je een fantastische avond. En er komen mooie dagen met mooi weer aan. Ga ervan genieten.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorig

0: vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Harmony, Love and Peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. Die openen deze 381ste Rockwave, vrienden. En de maandageditie. Wie had dat gedacht? Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag Rockwave. Op je eigen radio. Op 1395 kHz in de middengolfband.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot. Op Seabreeze 1395 AM.

Tom Petty en de Heartbreakers. En dat was de titel van het plaatje, I Won't Back Down. Nou, dat doen wij toevallig ook niet. En zeker niet met de volgende. Die is afkomstig van Santana en is getiteld The Sensitive Kid.

En natuurlijk ook op de maandag rond 16:15 een Nederlandstalige. En rond 18:30 natuurlijk de Loving Awareness Band met daar een track van. We draaien als Nederlandstalige de dijk binnen zonder kloppen. Is mij nou nog nooit overkomen in mijn leven, vrienden. Joe Cocker wel, want dan kwamen ze altijd door de badkamerraams naar binnen, dacht ik. Ja, die good old Joe. Dit is Journey. And who's crying now? Not me.

is dat toch lekker, hè? Aan tafel gaan met deze muziek. En als je aan tafel zit, eet smakelijk. En heb je het al in je buikje, dan mogen het je wel bekomen. Je luistert naar Rockwave op de maandag. En dat is weer eens wat anders dan op de dinsdag en de woensdag en de vrijdag. Alhoewel, anders. Of is het gewoon hetzelfde, maar een dagje meer? Laat ik aan jou over. Dit is Steely Dan en I Do It Again.

0: Men zegt wel eens dat loving awareness heden ten dagen dood is. Maar hier is die nog springlevend hoor. Altijd op de maandagavond, de dinsdagavond, de woensdagavond en de vrijdagavond rond 6:30. Wat de tijd brengt op 6:06 hier op Sirius 1395 AM.
1: Het is weer net als toen op de middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

zingen ze nu al over de langste nacht, die mannen, hè? Van ILO. De langste nacht, man, het is september, kom op. Dat is pas in december. Dus daar zijn we nog heel ver van verwijderd. Maar dat betekent wel dat we langzamerhand die kant weer op gaan. Want de kortste nacht, die hebben we natuurlijk in juni gehad. En dat is alweer heel lang.

Rob de Nijs. En zo zal het zijn. Daarvoor Europe met Open Your Heart. En daarvoor was ik de titel vergeten af te kondigen. All Over the World van The Electric Light Orchestra. Maar dat had je natuurlijk allang zelf in de gaten. We zijn toe aan de laatste vocale. En die is van Cheap Trick. Jawel, The Flame. Ach.

De laatste die we draaiden was natuurlijk Cheap Trick en The Flame. Wist je niet, hè, dat ze zulke mooie muziek ook konden maken, die lui? Geldt eigenlijk ook voor Europe. Ja, ach. Er is een eind gekomen aan deze Rockwave, de maandageditie nummertje 381. Morgen zijn we er weer met Rockwave, de dinsdag, woensdag ook. En vrijdag natuurlijk ook. En tussendoor op de donderdag nog even zender in woelig water. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. En veel plezier met de andere programma's hier op Sirius vanavond. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen...

0: leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Nee, goedenavond, hartelijk welkom aan de Music Factory tot de klok van 8 uur met ondergetekende John van Dijk. En we begonnen vanavond met een opname van The Four Tops, een nummer uit het jaar 1966, bijgestaan door de Funk Brothers, die heel veel Motown-artiesten bijzonden met hun muziek. En vooral het begindeuntje, dat was heel bekend van de Funk Brothers. En je hoorde Reach Out Abadare, zoals ik zei, 1966. Maak even een sprongetje in de tijd met de Doobie Brothers. And then listen to the music.

0: Tony Orlando samen met formatie Dawn en Ty Yellow Ribbon.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: locatie. Dus daardoor lekkere country muziek schijnt er helemaal in te zijn. Ook het line dance zag ik van de week op de televisie. En daarvoor hoorde je Diana Ross en de team van Mahogany.
1: Let's go back to the days of offshore radio.

0: Chris Farlow, die inmiddels ook al weer 85 is. En je hoorde Out of Time. Daarvoor de Archies, een gelegenheidsformatie. En het nummer Sugar Sugar.
1: Ben je jong of oud? Met onze muziek kan het gewoon niet fout. The Music Factory. Iedere maandagavond van 7 tot 8 uur op Seabreeze Island.
0: Nou, we gaan even naar de jaren 80 met de dames Dolly Dots. En P.S.

In Duitsland razend populair, deze Tom Gabel. En hij studeerde zang in Hilversum en het conservatorium. En hij leerde op 12-jarige leeftijd al viool spelen. Verder kan hij nog drummen en trombone. Dus veelzijdig artiest. En je hoorde nummer The Cat

Niels Sedaka, fantastisch artiest van lang geleden. En je hoorde Calendar Girl en The Four The Fortunes en You've Got Your Trouble. Hé, hey, ik ruik koffie. Espresso, precies te zijn. Ah, Ramses Shaffy.

Lang Orchie en Angel. We gaan even terug naar het jaar 1972, maar eigenlijk naar 1933. Want toen werd dit nummer al uitgebracht door Tamara Dessin in de musical comedy Robert daar. En in 1958 werd het nog even dunnetjes overgedaan door de Platters. En ik heb het nu over Blue Haze, 1972. Smoke It in Your Eyes.

0: Smoke It In Your Eyes, Blue Haze. Het is bijna 8 uur. Ik ga er zo weer van tussen, om het zo maar te zeggen. Maar ik neem in eerste instantie nog even afscheid van je. Volgende week ben ik weer om de klok van 7 uur tot de klok van 8 uur met een nieuwe aflevering van The Music Factory. En we sluiten af met Jackie Wilson, Reed Petit, de laatste vocale van deze avond. Maak er een mooie avond van en een mooie week. En graag tot de volgende keer.
1: Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The Seabreeze. The music you want is right here. 13, 9.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag

0: Besteld morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Bubbling over with!

1970 alweer Marmalade en Reflections of My Life. Nou, Reflections of het leven, dat hebben we eigenlijk wel. Want het ziet er niet zo goed uit voor Europa. Als je een beetje het nieuws volgt, dan zijn er aardig wat ontwikkelingen in het oosten. En dat kan wel eens invloed voor Europa gaan hebben komende maanden. Dus ja, ik weet het niet. We blijven de muziek draaien met de allerleukste uit de jaren 60, 70 en 80. Tijd voor de Beach Boys.

Elvis Presley uit 1959 alweer. Now and then there's a fool sits as I. Nou, meneer De Bruin, die is geen vreemdeling of een gekkie. Nee, meneer De Bruin, zoals u weet, is een koffiedunk. En de grootste van inderdaad heel Nederland. Mijn koffie is gelukkig gevuld, dus dat zit deze keer wel goed. Hier nog zo'n klassieker. Been Eking and Stand By Me.

Bad Moon Rising, CCR natuurlijk uit de eind jaren 60 hier in de Muziek Express. De leukste muziek, de mooiste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Nou, als je deze hoort, dan zet je je radio vanzelf wel harder. Demons Roemers, Demons Roesers en Forever and Ever.

En 1974, Beckman Turner Overdrive en You Ain't See Nothing Yet. Nou, wat ik begin van de uitzending al zei, we zien dingen nog niet, maar die gaan er wel komen. Ik volg heel veel nieuws uit het oosten. En het ziet inderdaad niet goed uit voor Europa. En we zullen er links of rechts om ermee te gaan maken krijgen. Wat voor meneer? Ja, dat weet ik nog niet, maar... Het is niet meer zoals de laatste 30 jaar in Europa de vrijheid was. Er gaat een hoop veranderen in Europa. Dit is de Muziek Express, tijd voor de Commodores. De Commodores, inderdaad, meneer De Bruin. En

0: Hurtless Queen van Kayak. Ook die draaien we hier in de Muziek Express. Gewoon de mooiste muziek uit 30, 40, 50 jaar popgeschiedenis. Hier nog zo eentje.
1: Time for music.
0: De Colton Herring natuurlijk. En Way There Love hier in de Muziek Express.

Queen en Crazy Little Thing Called Love. Nou inderdaad, vroeger op de dansvloer in de discotheken. Hè, tot de late uurtjes lekker schuivelen. Dit is de Muziek Express, tijd voor Madonna. En Kemmler, nou wij gaan een gokje doen met de koffie inderdaad.

En 1979, Quattro Susi natuurlijk, of Susi Quattro. She is in love with you. We lopen een beetje door de jaren heen. We hebben een beetje een aparte volgorde vandaag gedaan. Gewoon heerlijk andere muziek en andere volgorde. Blijft gewoon leuk hier, de Muziek Express. Blijft het altijd verrassend. Tijd voor de Doors en Love Her Medley.

Wake up everybody. Harold Melvin en de Blue Notes. Er zit hier ook eigenlijk wel een boodschap in. Wat ik in de uitzending meldde. Europa zal wakker moeten gaan worden. Er gaat een hoop veranderen. En Europa zal zich moeten gaan verenigen in één Europa. En een vuist moeten gaan maken. Er staat heel wat op stapel. Maar dat zal u zelf misschien ook wel inmiddels weten. We gaan de laatste draaien. Radio Speedwagon en Keep on Loving You. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Sea Breeze.

Vandaag de band zonder naam. Dat was een Nederlandse popgroep uit Volendam die tussen 1966 en 2007 bestond. Hun hits waren meestal Engelstalig, maar BZN heeft ook Franstalige hits gekend. De laatste jaren zong de groep ook in het Nederlands. Wereldwijd zijn ongeveer 15 miljoen geluidsdragers van deze band verkocht, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. Naar aanleiding van een succesvol optreden in een jeugdhonk werd de groep in 1966 opgericht door Jan Veerman, Jan Tuyp, Gerrit Woestenburg, Evert Woestenburg en Kees Tol. Omdat ze geen naam konden verzinnen, nam de groep de naam aan waarmee ze in de Volendamse volksmond toen al bekend waren geraakt. De groep scoorde al snel enkele bescheiden hitjes. In 1968 kwam de eerste hitnotering met Maybe Someday in de tipperaden.

Omdat het echte succes uitbleef, werd in 1974 besloten de muzikale stijl om te gooien en de hardrock te vervangen door makkelijk in het gehoor liggende liedjes. Rockelementen bleven in de daaropvolgende nummers nog wel goed hoorbaar. Nadat in de lente van 1976 een optreden in een kerk met een gastzangeres erg succesvol was, werd besloten een zangeres als tweede vocalist bij de groep te zoeken. Dit was de laatste poging om door te breken. Als dit niet lukte, zou BZN na 10 jaar definitief de handdoek in de ring gooien. Op 18 september 1976 werd de single Mon Amour alarmschijf en stond korte tijd later op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. De single ging in totaal 130.000 keer over de toonbank.

Son Amour betekende het begin van een lange periode waarin vrijwel alle uitgebrachte singles grote hits werden. In de zomer van 78 was het Lady McCoury die net niet nummer 1 werd.

Deze student is veruit het best verkopende albumartiest aller tijden en hebben als enige artiest meer dan 30 jaar elk jaar onafgebroken in de album Top 50 gestaan. In 1982 presenteerde de band als eerste Nederlandse groep een verzamelalbum op CD, in plaats van de tot dan toe gebruikelijke LP. Annie Schulder werd hiermee de eerste zangeres ter wereld die op een CD te beluisteren was, en BZN de eerste popgroep. Begin 1984 verliet Annie de groep om meer tijd aan haar gezin te kunnen besteden en korte tijd later aan een tamelijk succesvolle solo-carrière te beginnen. De bandleden dachten dat dit het einde was, maar gelukkig werd een geschikte opvolger gevonden in de persoon van de destijds 20-jarige Carola Smit. Haar eerste hit met BZN was If I Say The Words, en die belandde op een vierde plek in zowel de top 40 als de nationale hitparade.

jaar 1988 verlieten kort na elkaar de broers Kees en Thomas Tol de groep. Ruim een jaar later scoorden zij solo als Tol en Tol een nummer 1 hit met het nummer Eleni.

1991 bestond de groep 25 jaar. Hoe populair de band begin jaren 90 was, werd duidelijk tijdens het jubileumconcert. Bijna 50.000 mensen volgden in het centrum van Volendam het openluchtconcert. Toen in 1994 het live opgenomen nummer Banjo Man een van de grootste BZN-hits werd, inspireerde dit de band tot het live met publiek opgenomen album Round the Fire. Het jaar hierop vierde BZN 30-jarig jubileum en kwam ook de CD A Symphonic Night tot stand. Jack Veerman, Jan Keizer en Jan Tuyp zijn op deze CD ook verantwoordelijk voor het doorbraak van Jantje Smit, die samen met Carola Smit het gevoelige Mama tegen horen bracht. En dat nummer werd in 1976 12e in de hitlijsten.

albums werden tot 1999 bij BZN minimaal platina. Maar singles scoren lukte de band niet meer zoals voorheen. In 1999 probeerde BZN met de single Debbie Voulez-vous een overstap te maken naar een verjongend imago. De single met een rockachtig karakter kon echter niet worden gepromoot. Tijdens het optreden waarbij de band voor het eerst de nieuwe single wilde laten horen, kreeg zanger Jan Keizer last van zijn hart.

In 2003 verraste Bezident de buitenwereld door een nieuwe omslag te maken qua repertoire. De groep ging over op Nederlandstalige nummers. Hieruit kwamen twee Nederlandstalige albums voort.

Op 15 februari 2006 maakte de formatie in een persconferentie bekend halverwege 2007 te zullen stoppen. Zanger Jan Keizer had eerder bij de band aangegeven dat hij het vanwege zijn gezondheid rustiger aan wilde doen. De groep respecteerde dit besluit en stopte derhalve na een uitgebreide afscheidstournee van ongeveer 100 concerten. Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Mies Bouwman traden Jan Keizer en Annie Schilder voor het eerst sinds 25 jaar weer samen op. De reacties in de zaal waren zo positief dat het duo besloot vaker op te treden, wat resulteerde in de single Take Me to Ibiza in 2010, dat een top 3 hit werd in de single top 100.

BZN was een tophit. In het hitdossier vinden we 8 tipparaden en 54 hitnoteringen. Daarmee kunnen we stellen dat BZN de best verkopende band van Nederland is. En als die lijst zou bestaan, met recht op één staat in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

weet je het wel, hè? Blues. Tot de klok van 11. Mijn naam is Frank van den Berg. We gaan met de Voodoo Ramble. Cold-hearted woman.

uitzender vanuit Spanje. Jazeker. Helemaal Europees zijn we. Nou, eigenlijk ook wereldwijd op luisteren hoor. Op de AM 1395, 1098. En natuurlijk ook via internet. En natuurlijk onze eigen app, hè. Zoek hem op in je App Store. Radio's Hybris. Dit is SIS, de Vargas Blues Band. Cue that, Coriel.

0: Amerikaanse bluesband. Fergus Bluesband. Het album Barrier Blues. Nummertje dat dit jaar uit was gekomen. Met Ciudad con Rio.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: Lekker hoor. Goed.

0: liep een beetje door het modderige water. Ja, dat kan.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Luister jij ook mee?

het snelst groeiende AM-station van Nederland. Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

En een lekker rustig nummer er tussendoor. Moet natuurlijk ook kunnen. Voor het nummer hoorde je That's Alright van Johnny Lee Hooker. Lekker oud nummer. En deze is nog ouder dan 1970. B.B. King. You're Still My Woman. You're still my woman.

enig rustige nummer. Naar het andere rustige nummer. Wordt wel wat wilder hoor, dit. Misschien heb je hem al een beetje herkend te stemmen. Het is Al Jarreau.

0: nummer, onbekend nummer. Tenminste, ik had hem nog nooit van gehoord, maar ik vond het wel een leuk nummer. Dus ik denk, weet je wat, ik ga hem gewoon lekker draaien.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: En we draaien alle soorten en smaken, oud, nieuw, bekend en onbekend. Zoals deze, Q in the Moonstones.

0: En de Moonstones. Volgende nummer is een beetje raar. Een beetje een raar nummer, maar ik denk, ik gooi hem er gewoon in. We horen wel hoe het gaat klinken. Peter Gunn en Jimi Hendrix.
1: Let's try something, let's see.

0: Here we go. Okay.
1: Hij moet even zijn gitaar stemmen.
0: This is only a working vocal, yeah. Sorry. Yeah, let me have some vocal, some voice in the earphones, so I can see if I can get.
1: Ja, hij gaat even zijn gitaar stemmen. Dan gaan wij nog even iets anders doen als je het niet erg vindt. Ondertussen gaan we luisteren.

0: hier maar. Wat nieuws, wat oud. Deze komt uit 1965. Little Richard. I don't know. What you got me. Okay.
1: Classic oldies. Rock ballads. 60s. Soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: Inderdaad. Oud en nieuw. Alles door elkaar.

Wat ik al zei, we draaien alles door elkaar. Hard, zacht, langzaam, een beetje tempo. Het allemaal op Radio Zeebriefs. Op de AM 1395 AM. En 1098 op de AM. Amplitude modulatie, zoals we dat in een net woord zeggen. En natuurlijk ook onze eigen app, hè. Ja, ja. Zoek hem op in je App Store. Zowel voor iOS, dus Apple. En zoals, en zoals voor Android, dus voor andere mooie toestellen in het Android-systeem. Zoek hem op Radio Zeebriefs. En anders kan je altijd nog via internet luisteren. www.radiozeebriefs.nl. Dit is Robert Finley.

Het snelst groeiende AM-station van Nederland. Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM. AM.

een einde moet aanbreien. Maar niet getreurd. We zijn 24 uur per dag te beluisteren. En na mij komt het nieuws. En ook weer een mooi bluesprogramma. Ik zou zeggen tot...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a great hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stick around for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Samantha Fish, Ronnie Baker Brooks, Laurie Bell and Albert Cummings, just to name a few. And my artist of the week this week is Diana Braithwaite and Chris Whiteley from their Forever Blues album. So we've a lot of blues to fit in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Samantha Fish released Crowd Control, a dynamic 3-song EP that reimagines her tracks Faster, Crowd Control and Better Be Lonely. They were recorded during a live performance video shoot in Nashville, and these tracks feature excellent

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond

0: 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrijkomen.

0: Een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het drie zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de drie zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op één na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd.